Dangere van, dat er ook zeer van aan je hadden. Dat er ook zeer van aan je hadden. Daar heb je ook een paar in. Die dan in gaat, daar heb je ook een paar. Dan heb je ook een paar.